0: en hou van moois verdienen.
1: Hier zag nooit China.
2: Ah, boo, boo, boo, boo.